als er iemand komt van vier. Maar een taal die misschien al het lood verstommert. Die klinkt als een hinnikende merrie. Als het baby van jonge kliesters. Of als een sleeptal die toch alle morgen in de snijdt.

Als er een komt van vier, kroepend als een hoen, of als een rood misschien en het is winter, klein dan warm hoen. Ik heb wezen dat een vuur onder de voeten had. Misschien riet er op een meteoor. Schelm dus net uit.